0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie

maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie. Mogelijk

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De hulpdiensten wisten 8 mensen uit het winkelcentrum te halen. 2 van hen zijn overleden en derde kreeg een hartstilstand, maar is nu buiten levensgevaar. Het is onbekend hoeveel mensen er nog in het pand zouden kunnen zijn. Vanwege de kans op naschokken en aardverschuivingen zijn 300.000 mensen in Kumamoto geëvacueerd. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Atifa, gewoon een liedje van Alba in en je krijgt ze hoor. Want er zijn zoveel liedjes van Alba in de muziekbibliotheken van radiostations. Dat is niet te filmen gewoon. Dit was Alba en Dancing Queen. Ik zeg een hele goeiemorgen. Ook een beetje met een reden natuurlijk deze Dancing Queen. Want het is natuurlijk in Amsterdam lekker bezig, die hele Pride. Ja, voor het eerst zijn er trouwens betaalde zitplekken langs de Kennelparade in Amsterdam. Amsterdam is namelijk begonnen met de bouw van een grote tribune voor de Kanaalparade van aanstaande zaterdag. Het is trouwens de eerste keer dat er zo'n tijdelijke tribune wordt geplaatst langs de route van de botenparade. Zo kunnen er 10.000 toeschouwers gaan kijken op deze speciale tribune. Ze moeten wel een kaartje kopen die varieert van 15 tot 275 euro. Maar ja, het is wel een eenmalige ervaring. Ja, de tribune is 300 meter lang. Ja, de omwonenden die werden erg vroeg wakker door bouwverkeer, veel herrie, dat hoort erbij. Er waren ook wat vakantiegangers die klaagden. Die zeggen van ja, ik had geweten had ik een ander hotel geboekt. Want jongens, het is niet uitslapen natuurlijk. Ja, omwonenden kunnen zaterdag gratis naar de parade kijken vanaf de tribune. Maar een aantal kijkt liever vanuit het eigen huis. Zo zegt een bewoner, ik woon op 3 hoog. Dus ja, ik heb het beste beeld. Dat meldt deze persoon op AT5. Ja, voor de meeste andere bezoekers kost een gewone stoel op de tribune zo'n 35 tot 65 euro. Ja, als je een laag inkomen hebt, dan betaal je 15 euro. En wie een luxe zitplek wil met drank en eten, dan betaal je 200 tot 275 euro. Ja, een x-aantal kaartjes is inmiddels al uitverkocht. De botenparade begint zaterdag om 12 uur. Net als voorgaande jaren ook gratis te bekijken vanaf de kade. Hè. Dus mocht je denken van nou, ik hoef niet op dat podium te zitten. Ik wil gewoon gratis kijken. Langs de kade kun je gewoon gratis meegenieten met de parade. Hè. Ja. Goed, het is vandaag woensdag. We zijn 29 juli. We zijn druk en vanmorgen eigenlijk iets te laat wakker geworden. Want ja, de wekker had ik wel gezet, maar ik ben er doorheen geslapen, joh. Ja, ik lag te laat op bed, denk ik. Ik denk dat dat de reden is. Dus we hopen er wat van te maken. Welkom bij Voor de Wekker Wakker.

Altijd op zoek naar nieuwe muziek. Alex Godino en Destination Unknown. Ja, waar je heen gaat is altijd niet helemaal zeker. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Woensdag 29-7. Ja, de verdachte van het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn... die werd actief in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Ja, het gedrag online werd gemonitord en ook op straat werd hij gevolgd. Bovendien hing er ook een camera voor zijn deur. Ja, en... De surveillance van de 21-jarige Abdul T. kwam op gang na zijn veroordeling in mei van dit jaar... voor het voorbereiden van een ernstige geweldsdaad... die een, zo'n gevaar had dat hij de staat ook in gevaar kon brengen. Tot zijn veroordeling zat B., een geboren Duitser met Libanese achtergrond, in voorarrest. De rechter die besloot hem uiteindelijk om alleen te veroordelen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ja, de rechter had al twijfels of B zijn interesse in de terreurgroep IS had laten varen. Hij stond als lid van het islamitische milieu al sinds zijn 16e op de radar van de veiligheidsdiensten. Ja, in elk geval de 21-jarige Abdul D, die kwam dus na zijn veroordeling in de spotlights. Werd in de gaten gehouden, maar ja, toch niet goed genoeg, want hij heeft toch ingereden op de Pride in Berlijn, hè? Ja. En verder nog meer nieuws. De zware aardbeving die dinsdag het zuiden van Japan trof... heeft tot nu toe zeker 13 levens geëist. Dat heeft de Japanse premier gemeld. Die zegt dat de hulpdiensten nu massaal op zoek zijn naar overlevenden onder het puin. Het is een grote chaos. Iedereen die probeert te helpen. En veel mensen die zijn hun familieleden kwijt. De zuidelijke prefectuur Kumamoto werd namelijk getroffen door een zware aardbeving. De beving heeft gebouwen, wegen en bruggen laten instorten. En ook duizenden huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. De exacte omvang van de schade is nog niet helemaal bekendgemaakt. En de vier Nederlanders die vermist raakten op het Malawi-meer... die zijn inmiddels alweer levend teruggevonden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken die meldt dat er een einde is gekomen aan de zorgelijke situatie. Ja, de opvarenden zijn ook weer veilig terug aan land gebracht. Op de wal is ook medische hulp verleend. De Nederlanders maakten de oversteek van Mbamba Bay in Tanzania naar Negata Bay in Malawi. Ze waren samen met 3 bemanningsleden vertrokken in een speedboot. En toen ze niet op de normale tijd aankwamen in de haven, toen werd er groot alarm geslagen. Ja. Goed, het weerbericht voor vandaag. De temperaturen liggen tussen de 16 en de 20 graden. Het wordt vandaag overdag behoorlijk warm. Want ja, het was vannacht al lekker warm. Ik zei het al, 20 graden. Maar ja, het wordt vandaag 28 graden aan de kust van Nederland-België. En het wordt ongeveer 33 graden in het midden van het land en 35 graden in het zuidoosten. Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en een groot gedeelte van Duitsland. Ja, de wind is er wel, maar die geeft niet veel verkoeling. Het is een van de heetste dagen van de week. En donderdag dan gaat het alweer wat afkoelen. Dan is het maar 32 graden en 24 graden in het binnenland. Dus dan kunnen we ook een merkbare westenwind gaan meemaken. Hè? Dus het was vandaag een zonovergoten dag, dat wel.

Ja, dat maakt het af, hè? Dat gitaartje erin, hè? Bij Marlon. Ja, ongezien hoorde je bij je voor de wekker wakker. Het is de dagtopper van deze woensdag 29 juli. En nog even, we zitten alweer in augustus, hè? Zijn we alweer ruim de helft voorbij van dit jaar. Goed, even kijken naar vandaag. Vandaag wordt de feestdag van de heilige Beatrix gevierd. Het vier van het weer van Agathe. 5 februari is het weer van bieten. En daarmee is niet gezegd dat het vandaag op 29 juli kan vriezen. Ja, je moet de betekenis eigenlijk meer zoeken in regen of zonneschijn. Ja, vandaag de zon. En niet zo'n beetje ook, hè. Het wordt zeer warm, hè. Dus hou een voetenbankje en een voetenbadje en een voetenmassage of een klein beetje waterspuitje erbij. Want het wordt vandaag echt zweten. Ja. Ja, de Israëlische premier Netanyahu is op bezoek geweest bij de Amerikaanse president Trump. De gesprekken waren achter gesloten deuren, daar mocht niemand bij. Voor Netanyahu was de ontmoeting van belang omdat er in oktober verkiezingen zijn in Israël. Ja, volgens de peilingen haalt hij nu geen meerderheid met zijn coalitie. Ja, een goede band met Trump kan zijn positie versterken, zo blijkt. Ja, de relatie lijkt te zijn bekoeld sinds Trump Netanyahu knettergek zou hebben genoemd door de telefoon. Trump zei dat omdat Netanyahu zijn leger de opdracht gaf om zuidelijke wijken in de Libanese hoofdstad Beirut te bombarderen. Ja, je leest trouwens niks in het bericht over het opsporingsbevel, wat ook nog steeds open staat, hè, van Netanyahu. Want Den Haag wil hem graag voor het gerecht hebben. Ja, en een grote brand die woedde in de nacht van dinsdag op woensdag in een zorginstelling in Gelderland, in Beekbergen. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderkamp dat in de buurt lag met 186 deelnemers is uit voorzorg ontruimd. Ja. En in Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, dat meldt de landelijke media. Tijdens een boottour bij de watervallen van National Park zou de boot waarop de 26-jarige man uit Nederland zat zijn gekapseisd. Ja, volgens de Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de lokale overheidsdienst en ook de manager van het bedrijf dat de tour had georganiseerd. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Dus nog even afwachten. Ja, en het is overal op de wereld chaos wat betreft de oorlog. Ja, Iran heeft een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS die spreekt van een verrassingsaanval en zegt dat alle ballistische raketten zijn onderschept. Ook in Irak zijn afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger heeft daar samen met wat strijdkrachten van Saoedi-Arabië pro-Iraanse milities aangevallen. Zo hebben de twee bondgenoten bekendgemaakt. Ja, het ministerie van Saoedi-Arabië van Defensie zegt dat deze aanvallen een vergelding zijn voor de droneaanvallen op de energiecentrales van de afgelopen dagen. En in de verklaringen van de Amerikaanse en de Saoedische autoriteiten staat niet vermeld of er een direct verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië. Ja, wat een chaos, hè? Jongens. Als ik dat allemaal lees, word je er niet goed van, al die oorlogen. En nog even een leuk feitje op deze dag in 1874. Ja, er is ook een patent ooit een keer aangevraagd voor een tennisbaan. Ja. In 1874, op deze dag, krijgt Walter Copton Winfield uit Engeland patent op de lawn-tennisbanen. Dus ja, zelfs op de tennisbanen, daar berust een klein beetje auteursrecht, hè? Dus dat mag je ook niet zomaar voeren, want het is ooit een keer gepatenteerd, hè? Ja, een tennisbaan.

Vanessa toen, hè. Ze was ook getrouwd met die eigenaar van de Free Record Shop. Ja, want dat was vroeger, had je zo'n platenwinkel. Die bestaat al lang niet meer. Die zing je daarna online. Die is ook weer misgegaan, geloof ik. En Vanessa was daar toen de vrouw van, hè. Van die eigenaar van die Free Record Shop, hè. Ja. Upside Down. En daarom kwamen haar liedjes ook altijd in de hitparades. Want ja, die liedjes van haar, die lagen natuurlijk allemaal in die platenzaak, hè. Ja, en toen werd er nog gekeken naar de verkoop. En niet alleen naar de downloads zoals nu, hè, bijvoorbeeld. Hè, en het aantal gedraaide platen. Want dat wordt nu als richtlijn gehouden. Want ja, de verkoop van platen is natuurlijk een stuk minder geworden. Dus daar kunnen ze niet alleen meer van uitgaan. Joh, de Upside Down bij Voor de Wekker Wakker. Ja, even kijken naar de verkeerssituatie. Het is druk op de A1, de Amersfoort, Amsterdam. De A9 richting Beverwijk. Daar staat het bij Velsen weer dicht. In verband met wegwerkzaamheden. Rotterdam, Europoort, de A15, de A16, Breda, Rotterdam is druk. A20, aansluiten geblazen bij Hoek van Holland. Richting Gouda, bij het knooppunt Kleinpolderplein is het druk vandaag. En vooral als het straks zo warm is, dan is het geen pretje om in de file te staan, denk ik. En de A27, Breda-Gorkum, bij de brug bij Gorkum, daar is de boel dicht voor zware vrachtauto's. Dus zware vrachtauto's die mogen daar niet meer overheen. En dan tot besluit de A27 richting Breda, Gorkum, bij de brug bij Gorkum, die is dicht. En daar is het ook weer gesloten voor de zware vrachtauto's. Dus ga je daarheen, dan hou er rekening mee. Er is vertraging, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen, het is naar woensdag.

ze hebben hier in het Van Vlietenhuis zo'n server staan. Ik weet niet of je een beetje technisch bent, maar dat is een groot apparaat waar je dan heel veel dingetjes op kwijt kan. En daar pleuren ze dan allemaal liedjes in, die dan favoriet zijn. En die kunnen ze dan gaan afspelen op de speakertjes door het hele Van Vlietenhuis heen. En dit is een van die liedjes die erin staat, hè? Ja, Casey en Jojo en All My Life. Ja, af en toe dan kijk ik er even in en dan pak ik daar gewoon even een lekker liedje uit, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar vandaag in het verleden. In 1907 in Groot-Brittannië richt Sir Baden Powell, een veteraan uit de Boerenoorlog, een nieuwe jongerenorganisatie op. Die is gebaseerd op zijn ervaringen in het leger. Ja, de leden worden padvinders of verkenners genoemd. Ja, tegenwoordig mag je het woord padvinder niet meer gebruiken. Scouting heet de organisatie tegenwoordig. En Jan Hilgers is de eerste Nederlander die een vliegtocht maakt. Hij stijgt op vanaf de Doesburger Heide bij Ede. Kijk, dat is een mooie plaats. In 1910 gebeurde dat. Initiatiefnemers waren twee Haagse zakenlieden die een aantal Friese luchtvaartpioniers voor wilden zijn. Ja, de Friese waren van plan ergens tussen 31 juli en 4 augustus de lucht in te gaan. Maar ja, Jan Hilgers was er net voor. Voor Hilgers was de vlucht een spannende gebeurtenis. Hij had namelijk op dat moment niet eens een vliegbuffet. Ja. En er wordt voor het allereerst een telefoongesprek gevoerd door mensen aan twee kanten van een continent. Aan de ene kant van de lijn zit iemand in New York en aan de andere kant iemand in San Francisco. Ja, nu is zo'n gesprek de gewoonste zaak voor de wereld. Maar in 1914 was dat heel bijzonder. Ja. Dus het eerste telefoongesprek in 1914. Voor de wekker wakker.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. De aardschok heeft vooral ravage aangericht rondom de stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen bij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws.

0: ik van verliet.
1: Nee, ik hou gewoon van. Ik vind hem echt heel mooi.
2: Wakker voor de wekker.

0: Altijd op zoek naar nieuwe muziek. Dit was Blancmange en The Day Before You Came. De cover van ABBA natuurlijk, hè.
1: Uit Zweden.
0: Ja. Want zo is het maar net, hè. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag 29/7/2026. Pas op dat je vandaag niet de bouw wordt ingestuurd om een waterdruppeltje te zoeken. En ook zagen zijn uit de boze, want dan moet je de week doorzagen om 12 uur. Hè, dus pas op. Ja, het is vandaag ook de dag dat de filmmaatschappij RKO in 1950 de klassieke Treasure Island uitbrengt. Het is een film van Walt Disney. En de Pirates of the Caribbean bijvoorbeeld is daarop gebaseerd. Ja. En in Engeland verschijnt het fantasieboek The Lord of the Rings in 1954 in de Ban van de Ring van Tolkien. Het is een vervolg op het boek The Hobbit dat in 1937 verscheen. Ja, het zijn eigenlijk allemaal van die oude verhalen die dan zeg maar uitkomen anno 2020, 2026. Hè? En die zijn allemaal gebaseerd op oude boeken van vroeger. Ja, in de Ban van de Ring krijgt een van de hobbits een ring waarmee een ene Zorin, die al het kwaad in het Midden-Aarde vertegenwoordigt, vernietigd kan worden. Het boek werd een klassieker en ook de drie films die ervan gemaakt werden trokken veel publiek. In 1954 dus het fantasieboek verschijnt, The Lord of the Rings. Toen al, hè? Moet je nagaan. Ja. Goed, en het Amerikaanse congres heeft een goedkeuring gegeven aan de oprichting aan de ruimtevaartorganisatie NASA in 1958 op deze dag. De afkorting staat trouwens voor, daar komt hij aan, National Aeronautics and Space Administration. Dus dat is de NASA officieel. Ja, en nou ja, de NASA kennen we vandaag de dag natuurlijk allemaal wel, hè? Want ja, al die ruimtereisjes en zo, hè, men is al bezig met een vakantieoord op de maan zelfs. Ja. Dan kun je bijvoorbeeld een reisje boeken niet naar Griekenland of naar Spanje. Ja, dat kan nog steeds, maar goed. Dan kun je ook kiezen voor een reisje naar de maan. Ja, binnenkort kan dat echt, hoor. Ja, het lijkt allemaal science fiction, maar het is er niet meer. Nee. Ja, vandaag is het een speciale dag, een ecologische dag. Er wordt namelijk vandaag aandacht gevraagd voor het behoud en het beschermen van de tijger in zijn natuurlijke habitat tijdens de Wereldtijgerdag, want dat is het vandaag. En dat is hard nodig, want er leven op dit moment nog minder dan 4000 tijgers in het wild. 4000 tijgers, hè? Dat zijn er echt niet veel, hè? Nee. Dus het is belangrijk dat deze dag bestaat. Goed, voor de wekker wakker, 16/7, zo dadelijk het regio nieuws. Maar eerst Wim Kersten, en die heeft het over woensdagmorgen.

Zondag, maandag, dinsdag, ieder jaar met carnaval. Dan wil mami ook wel eens naar buiten. Zondag, maandag, dinsdag gaat ze naar het boerenbal. Dan krijgt ze de kriebels in de kuiten. Mami krijgt een kleurtje als het langzaam later wordt. Dat komt door het dansorkest en van de rode port.

0: Hi man, hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Dan breek je naar de ingang. Pannenkoek.
1: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort.
0: Hey man, ik moet wel met licht thuiskomen, anders herkent mijn moeder me niet in het donker.
1: Zwabber.

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het complete jaar in een vakantiehuisje wonen. Afgerond 10 inwoners van Heusden staan ingeschreven op een vakantiepark. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau. Mensen met een eigen vakantiehuisje die ergens anders wonen, die tellen in deze cijfers niet mee. Wie zich dan tijdelijk op een vakantiepark heeft ingeschreven, na bijvoorbeeld een scheiding, dat wel. Den Haag heeft sinds kort ook de bal teruggekaatst. Die mogen nu zelf bepalen of ze permanente bewoning van vakantiehuisjes oké vinden of niet. De caravan is nog steeds populair in heel Nederland. Maar de camper is in opmars. Het aantal geregistreerde caravans in Waalwijk is aan het afnemen. Zo blijkt uit de laatste cijfers. En het is nog altijd onduidelijk wanneer het kunstwerk samen onderweg een plek krijgt op de rotonde in Loon op Zand. De gemeente laat nu weten dat er na de zomer eerst een kostenraming wordt gemaakt. En dan gaat men nadenken en een besluit nemen. Het kunstwerk zou vorig jaar al worden neergezet, maar die klus werd uitgesteld. De aannemer twijfelde of het beeld stabiel genoeg was. Samen met de kunstenaar en een bouwkundig adviseur heeft men nu gekeken naar een oplossing. Maar de kosten moeten van Loon op Zand wel eerst in kaart worden gebracht. En tot besluit, de Efteling heeft nu Joyce Schoenmakers benoemd als nieuwe financieel directeur. Vanaf 5 oktober gaat zij de directie in Kaatsheuvel versterken. Ze werkte eerst bij de top bij bedrijven als ABN en de Blauwtrustgroep. Bij de Efteling gaat ze de financiële koers leiden. Schoenmakers die kijkt uit naar een nieuwe functie. Ze zegt het is een eer om onderdeel te worden van een sterk toekomstgerichte organisatie die haar gasten al tijdenlang weet te verwonderen. Tot zover het Langstraat Media nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Langstraat FM.
2: Elke dag voor de wekker wakker.
3: Erik van Vliet brengt de ochtend in beweging. Leuke muziek en leuke verhalen.

gaat trouwens heel ver terug, hè, zo'n tandartsassistente. Of beter gezegd, de tandarts. Want je denkt misschien, nou, dat is pas vanaf de afgelopen jaren. Nee. We gaan namelijk 7000 jaar geleden, hè. De eerste tandartsen zaten namelijk in het oude Indusdal in Pakistan. Archeologen hebben namelijk schedels gevonden met gaten in kiezen die met een boortje van vuursteen waren gemaakt. Ja, het doel daarvan was de pijn verlichten. Ja, Egypte die had ook al tandartsen. Hesse Rey wordt gezien als de eerste tandarts die we bij de naam kennen. Hij was tandarts van het paleis. En de Grieken en de Romeinen die hadden er ook eentje. Ja, die schreven al over tandproblemen. Ze trokken tanden met tangen, vulden gaten met hars en zederolie. Ja, er was toen nog geen hygiëne. Er waren zelfs mensen die gewoon nog overleden, hè, als ze geholpen waren aan kiespijn bijvoorbeeld, hè. Dus hadden ze beter niet kunnen doen. Ja, verder had je ook nog de barbiertandarts, hè. Ja, 1700, toen deed de barbier alles. Hij deed haren knippen, bloed laten vloeien en tanden trekken. Ja, ook bij de tandarts, u heeft nog net mijn haren geknipt. Kunt u even naar mijn kies kijken? Oh ja, dat doe ik wel eventjes, hoor. Nou, dan keek hij eventjes en dan gaf hij ook een verdoving. Dat was een slok sterke drank. En natuurlijk leren om op te bijten. Want ja, anders had je zoveel pijn. Ja, en de doorbraak van de tandarts kwam eigenlijk in de 18e eeuw in Frankrijk. Daar wordt de vader van de moderne tandheelkunde genoemd, 1728. Hij bedacht bijvoorbeeld beugels, prothesissen en vullingen en ook echte instrumenten. Hij zei, tanden moet je schoon houden. Het is een revolutie. Nou ja, verder hebben we natuurlijk nog van allerlei verdovingsmiddelen. Hè. Lachgas bijvoorbeeld werd er ook gebruikt. Vroeger gaven ze elkaar gewoon een klap op de kop van, ik ga maar even buiten Westen liggen. En dan werd er een tand uitgetrokken. Ja. Zo zijn er ook boren met waterkoeling sinds 2026. Laser tegen gaatjes. Nou ja, 3D-scanners tegenwoordig. Ja. Mensen trouwens uit de prehistorie die hadden minder gaatjes dan wij op dit moment. Waarom? Ja, dat was geen suiker. Hè? Ja, vroeger had men alleen wortels. Nu eten we natuurlijk koekjes en dingen met suiker. En dat is niet goed voor de tandjes. Hè? Nee. Ja, onvoorstelbaar. Hè? Een barbier bijvoorbeeld met een tang, joh. Hè? Ja, eerst knippen en dan even later, dan zal ik jouw kies ook even eruit trekken, jongen. Ja, ja, zo ging dat vroeger, hoor. Voor de wekker wakker, goedemorgen, het is woensdag.

0: denk dat ze een of andere dame hebben gevraagd toen om dit je mee te zingen. Ik denk, wat is mijn tekst dan? Alleen, een beetje gillen. Dat hoor je wel, hè? Maar het maakt het wel af. Roxy Music, Avalon. Weer voor de wekker wakker. Daarvoor trouwens Kim K. en Summer Again. Ook Peter de Koning zat ervoor. Het is altijd de lente in de ogen van de tandartsassistenten. Ja. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Het is het nationale hitteplan weer vandaag. Het is weer van kracht in een aantal provincies. Het kan zelfs 35 graden worden in de Langstraat. En de rechtbank in Roermond die behandelt de zaak van een vrouw die haar dochter zou hebben doodgestoken. Ja, het wordt vandaag dus warm weer met temperaturen tussen de 28 en 35 graden. We hebben weinig wind uit zuidelijke richting. Ja, de zon die schijnt vandaag volop. Ja, nou ja, het hitteplan hè, is er weer. Hè. De temperatuur kan in het zuidoosten zelfs plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ja, de rechtbank in Roermond die behandelt de zaak tegen een vrouw van 59... die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter van 14... in een woning in Birk, in Limburg. De vader van het meisje is ook verdachte in de zaak. Ja, en Japan die is nogal in de paniek en natuurlijk in ellende... want die maken de schade op na zware aardbevingen van gisteren. Dus het is in Japan momenteel heel veel ellende. Er zijn heel veel hulpverleners zijn bezig om alles een klein beetje weer op orde te krijgen. En het valt niet mee, want er is van alles ingestort. En dat maakt het er allemaal niet florisanter op. Want er was al eerder ook al een aardbeving geweest. Die had al schade aangericht. En nu hebben ze er weer een gehad. Ja. Ja, en oorlognieuws. Iran heeft een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. En er is een brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen. En er is ook een kinderkamp ontruimd. En in Brazilië is een Nederlander van 26 omgekomen na het kapseizen van zijn boot. Ja, en de ene na de andere vakantieganger die strandt op een smalle brug tussen Groesbeek en Molenhoek. De brug is namelijk een weekje open. En er zijn al zeker 10 campers en caravans vast komen te zitten op de brug. En dat terwijl meerdere verkeersborden rond de brug de maximale breedte van de voertuigen aangeven. Ja, dat is altijd, hè. Mensen die gaan op vakantie. En die weten dan bij God niet hoe breed hun caravan is. En die gaan dan zo'n brug op waar je dus niet in kan. En dan kom je vast te zitten. Ja, het gebeurt ook heel veel met vrachtauto's. Hè, die de brug net eventjes te hoog inschatten. En dan komen ze vast te zitten. Ja, dat gebeurt gewoon. Maar mensen lezen die borden gewoon niet, hè? Nee. Voor de wekker wakker, hier is Jan Blok. En hey amigo, ooit was jij mijn allerbeste vriend. Ja.
1: Hey amigo.
0: Ja, dat zeg ik.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen en er zijn vele tientallen vermisten. De aardschok richtte vooral ravage aan rondom de Zuid-Japanse stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen daarbij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De Japanse overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brand is inmiddels geblust, het pand is volledig verwoest. Omdat het een oud gebouw betreft, wordt gekeken of er eventueel asbest is vrijgekomen. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Dit komt vooral door zakelijke rijders en door een belastingmaatregel die rijden op brandstof minder aantrekkelijk maakt. Over leaseauto's op brandstof moet jaarlijks 12% van de nieuwwaarde extra worden betaald. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws.

zijn zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas

is geen pret. Je zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan er snel vandoor bij narigheid.

Ja, ik heb normaal altijd een mondharmonica hier in de studio. Zodra er een mondharmonica te horen is in een liedje, dan leef ik me altijd uit. Maar ze hebben hem verstopt, zie ik. Ja, ze willen volgens mij niet meer dat ik op die mondharmonica speel. Maar goed. Goed, een echte vriend is een echte vriend. Je hoorde André van Duin. En Maywood Late at Night zat daarvoor. En Mauro Picotto zat vlak voor het nieuws met Komodo. Ja, ook wel lekker om weer terug te horen. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de bouwvakvakantie in de regio Midden en de zomervakantie voor alle schoolgaande kinderen, die blijft het vakantie weer in Nederland de komende periode bepalen. Het wordt overwegend gunstig weer. We hebben bijvoorbeeld een zeer warme woensdag vandaag met lokaal 35 graden. Het is zonnig weer, zomerswarm. Vandaag wordt ook de warmste dag van de week met temperaturen van 30 graden aan zee tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. Morgen dan gaat de wind wat draaien naar het noordwesten. Daardoor zijn er ook wat temperatuurverschillen. Aan zee koelt het merkbaar af, terwijl het landinwaarts nog fiks warm blijft. Ja, komend weekend UV-index 6. Komend weekend dan waait de wind uit het noorden tot noordoosten. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het dan 22 tot 24 graden. Op andere plekken ligt de temperatuur van 25 tot 29 graden. In Zuid-Nederland, in de Langstraat, kan het bijvoorbeeld zondagmiddag plaatselijk 30 graden worden. Ja, de zon die schijnt volop. De UV-index is wel gevaarlijk, dus hou er rekening mee. UV-index 6. Je huid kan al binnen 15 tot 25 minuten verbranden. Volgende week is het ook weer overwegend droog weer. Na het weekend dan blijven we de zon zien. Vooral landinwaarts kan er wel een enkel buitje voorkomen. Maar de meeste dagen verlopen grotendeels droog. En dat is eigenlijk niet zo gunstig. Want we hebben een beetje te maken met droogtes. En ja, heel veel grondwater is fix aan het zakken. En dat is niet de bedoeling. Ja, dus wat dat betreft mag het wat mij betreft er af en toe eventjes een beetje gaan regenen. Ja, volgende week dan dalen de temperaturen wel. Van 21 naar 25 graden zo'n beetje. En die temperaturen zijn dan normaal voor augustus. Want ja, we zitten natuurlijk binnenkort alweer in augustus. Hè. Het is alweer bijna de laatste dag van juli. Hè. 29 juli, want daar zitten we in. Hè. Nog even kijken naar de bouwvakvakantie. Want die hebben we natuurlijk ook. Hè. Ik heb het eventjes voor je opgezocht. De bouwvakvakantie in het noorden van 13 juli tot 21 augustus. Het midden 20 juli tot 28 augustus. En hier in de Langstraat van 27 juli, die is dus al net begonnen, tot en met 4 september. Hè? Ja, het is dus druk op de weg, vooral richting Spanje, Frankrijk en Zeeland. En veel bouwmarkten aannemen, schilders en dakdekkers, die hebben minder personeel of ze zijn gewoon dicht. Hè? Ja.

Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het complete jaar in een vakantiehuisje wonen. Afgerond 10 inwoners van Heusden staan ingeschreven op een vakantiepark. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau. Mensen met een eigen vakantiehuisje die ergens anders wonen, die tellen in deze cijfers niet mee. Wie zich dan tijdelijk op een vakantiepark heeft ingeschreven, na bijvoorbeeld een scheiding, dat wel. Den Haag heeft sinds kort ook de bal teruggekaatst. Die mogen nu zelf bepalen of ze permanente bewoning van vakantiehuisjes oké vinden of niet. De caravan is nog steeds populair in heel Nederland. Maar de camper is in opmars. Het aantal geregistreerde caravans in Waalwijk is aan het afnemen. Zo blijkt uit de laatste cijfers. En het is nog altijd onduidelijk wanneer het kunstwerk samen onderweg een plek krijgt op de rotonde in Loon op Zand. De gemeente laat nu weten dat er na de zomer eerst een kostenraming wordt gemaakt. En dan gaat men nadenken en een besluit nemen. Het kunstwerk zou vorig jaar al worden neergezet, maar die klus werd uitgesteld. De aannemer twijfelde of het beeld stabiel genoeg was. Samen met de kunstenaar en een bouwkundig adviseur heeft men nu gekeken naar een oplossing. Maar de kosten moeten van Loon op Zand wel eerst in kaart worden gebracht. En tot besluit, de Efteling heeft nu Joyce Schoenmakers benoemd als nieuwe financieel directeur. Vanaf 5 oktober gaat zij de directie in Kaatsheuvel versterken. Ze werkte eerst bij de top bij bedrijven als ABN en de Blauwtrustgroep. Bij de Efteling gaat ze de financiële koers leiden. Schoenmakers die kijkt uit naar een nieuwe functie. Ze zegt het is een eer om onderdeel te worden van een sterk toekomstgerichte organisatie die haar gasten al tijdenlang weet te verwonderen. Tot zover het Langstraat Media nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.

Dit waren ze dan weer, de Vlietermietjes. Oftewel, voor de wekker wakker op deze woensdag. Vandaag veel te beleven natuurlijk op Langstraat. We hebben even wat problemen gehad met de website, hè? Dus langstraatmedia.nl lag er even uit gisteren.

En dan zijn we er natuurlijk gewoon morgen weer, hè, van 6 tot 9. Graag tot dan voor de editie van De Donderdag. Leuke dag, geniet van het warme weer. Hè. 35 graden wordt de dag warm, hè. Dus extra water drinken. Hydrateren, hydrateren, zeggen ze. Korte broek aan misschien. En een beetje de schaduw opzoeken. Ja. Hey, tot morgen. Dit is Billy Ocean, Loverboy, als laatste plaat. Doei, doei.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Ook daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het Nationaal Park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Volgens de Keniaanse Organisatie voor Natuurbeheer vertoonden 10 olifanten tekenen van gedeeltelijke verlamming, waarna ze binnen 2 dagen doodgingen. In het verleden zijn er incidenten geweest waarbij olifanten zijn vergiftigd door stropers. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het complete jaar in een vakantiehuisje wonen. Afgerond 10 inwoners van Heusden staan ingeschreven op een vakantiepark. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau. Mensen met een eigen vakantiehuisje die ergens anders wonen, die tellen in deze cijfers niet mee. Wie zich dan tijdelijk op een vakantiepark heeft ingeschreven, na bijvoorbeeld een scheiding, dat wel. Den Haag heeft sinds kort ook de bal teruggekaatst. Die mogen nu zelf bepalen of ze permanente bewoning van vakantiehuisjes oké vinden of niet. De caravan is nog steeds populair in heel Nederland. Maar de camper is in opmars. Het aantal geregistreerde caravans in Waalwijk is aan het afnemen. Zo blijkt uit de laatste cijfers. En het is nog altijd onduidelijk wanneer het kunstwerk samen onderweg een plek krijgt op de rotonde in Loon op Zand. De gemeente laat nu weten dat er na de zomer eerst een kostenraming wordt gemaakt. En dan gaat men nadenken en een besluit nemen. Het kunstwerk zou vorig jaar al worden neergezet, maar die klus werd uitgesteld. De aannemer twijfelde of het beeld stabiel genoeg was. Samen met de kunstenaar en een bouwkundig adviseur heeft men nu gekeken naar een oplossing. Maar de kosten moeten van Loon op Zand wel eerst in kaart worden gebracht. En tot besluit, de Efteling heeft nu Joyce Schoenmakers benoemd als nieuwe financieel directeur. Vanaf 5 oktober gaat zij de directie in Kaatsheuvel versterken. Ze werkte eerst bij de top bij bedrijven als ABN en de Blauwtrustgroep. Bij de Efteling gaat ze de financiële koers leiden. Schoenmakers die kijkt uit naar een nieuwe functie. Ze zegt het is een eer om onderdeel te worden van een sterk toekomstgerichte organisatie die haar gasten al tijdenlang weet te verwonderen. Tot zover het Langstraat Media nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft vanwege de hitte code geel afgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In die provincies is ook het nationaal hitteplan van het RIVM van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden en ook 's nachts koelt het niet heel sterk af. Morgen zakt de temperatuur enigszins. In het noordoosten wordt het dan zo'n 24 graden en de wind vanuit het westen neemt toe. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. De Eindhovense verdachte zou in 2024 al zijn veroordeeld tot 112 dagen cel en een werkstraf van 200 uur. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig. Lopen gegarandeerd.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: blijf lekker deze, hè? Let the Music Play van Shannon. Uit 1984, dus hij is al even... Hij draait al even mee. Een hele goede morgen. Dit is weer een nieuwe aflevering van Langstraat Lang Uit. En als je denkt, wie is deze stem toch? Ja, misschien heb je mij wel eerder gehoord de afgelopen dagen, weken wellicht. Ik heb de laatste weken bij Erik als sidekick gezeten. Mijn naam is Tom Veenstra. En ik mag vandaag de uitzending van Erik overnemen. Erik is helaas ziek. En aan mijn rechterzijde is inmiddels aangeschoven Lotte. Ja, Lotte, jij hebt mijn plek. Goedemorgen, Lotte.
1: Goedemorgen.
0: Allereerste vraag, is het niet een beetje raar om dit zo te zien?
1: Ja, het is wel bijzonder.
0: Ja, het is ook een beetje snel gegaan. Hè? Net even bij de hoge pieven van Langstraat FM gecheckt of het mocht. En ja, we mogen het gewoon gaan proberen de komende 2 uur. En zoals jullie gewend zijn, gewoon leuke muziek die Erik ook altijd voor jullie klaar heeft staan. Zoals zometeen Edge of Desire van Jonas Blue. Uit 2026, is dus net nieuw.

0: Body to Body. Van XYP. Plaatje inmiddels weer uit 2006. 20 jaar oud dus dit jaar. Ja, en Lotte, jij hebt wat interessante informatie over de achtergrond van de artiestennaam, heb je mij net verteld.
1: Ja, dat klopt. Jij vertelde mij dat je niet helemaal wist hoe je de band moest uitspreken.
0: Nee, klopt inderdaad.
1: En ik als ook iemand van de wat jongere generatie dacht, dat gaan we even uitzoeken.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd wat je gevonden hebt.
1: De band, XYP, staat dus voor de X, voor het vrouwelijke chromosoom. De I voor het mannelijke chromosoom en de P staat voor het project.
0: Oh, oké. Okay. En hebben ze ook ergens toelichting gegeven over waarom ze dit gedaan hebben? Want het is best wel een interessante achtergrond.
1: Het motto achter de groep is echte muziek van echte muzikanten.
0: Oké, okay. Nou, het was op zich een lekker plaatje, dus dat kan wel kloppen. Het was een goede vibe. Ja, vandaag lekker warm buiten. Op dit moment 27 graden in de Langstraat. Maar die temperatuur zal de komende uren nog wel een stukje gaan oplopen richting de 33 graden. 27 graden om 10:15 is ook al aan de warme kant. Lotte, vind jij ook niet? Ja, wij zitten lekker in de airco, dus wij mogen misschien niet klagen.
1: Ik denk dat als we straks naar buiten gaan, dat we de klap ervaren. Maar voor nu zitten wij lekker in de koelkast.
0: Lekker gebakken, inderdaad. En het is ook rustig op de Brabantse wegen. Geen files in de nabije regio. Pas op de A27 kun je wat vertraging verwachten. En ook op de A15 bij Leuven richting Gorinchem kun je wat vertraging oplopen door een file stilstaand verkeer. De komende uren nog lekker veel muziek, waaronder deze van Warp 9.

0: een echte klassieker deze. Plaatje stamt alweer uit 1981. Steve Forbes met Schoolgirl. Ja, en Lotte, over school gesproken, dat is voor ons beiden alweer even geleden, hè?
1: Ja.
0: Wanneer is het voor jou het laatste jij al in de schoolbank hebt gezeten?
1: Oh, nou ja, ik denk mijn opleiding heb ik afgerond in 2024.
0: 24 alweer, toch wel een goede 2 jaar geleden alweer. Ja. Geldt voor mij ook trouwens.
1: Ja. Dus. Ja.
0: En ondertussen 2 jaar in het werkveld, hoe bevalt het?
1: Ja, ja, kijk, weet je, het feit dat je natuurlijk niet meer al die huiswerkopdrachten en ellendige toetsen moet maken, dat is natuurlijk geweldig.
0: Ja.
1: Maar er komt natuurlijk wel een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel bij kijken. En het,
0: ja, zo is het. Ja,
1: 9 tot 5 is begonnen.
0: Ja, voor sommigen is het eng, maar voor sommigen zeggen, nou, top, laat mij dat maar doen voor de rest van mijn leven.
1: Ja.
0: Ik weet niet of jij er ook een van bent.
1: Nou, ik vind op zich het ritme is wel lekker. Maar ja, op zich van maandag tot vrijdag, ondanks dat ik al 2 jaar klaar ben, is het nog steeds even wennen, hoor.
0: Ja, ja, en over ritme gesproken, hou je ook van dansen toevallig?
1: Ja.
0: Nee?
1: Af en toe, ja? Hier en daar. Hier en daar, ja.
0: Nou, wie er wel van houdt is Jason Derulo. Die iets

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het complete jaar in een vakantiehuisje wonen. Afgerond 10 inwoners van Heusden staan ingeschreven op een vakantiepark. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau. Mensen met een eigen vakantiehuisje die ergens anders wonen, die tellen in deze cijfers niet mee. Wie zich dan tijdelijk op een vakantiepark heeft ingeschreven, na bijvoorbeeld een scheiding, dat wel. Den Haag heeft sinds kort ook de bal teruggekaatst. Die mogen nu zelf bepalen of ze permanente bewoning van vakantiehuisjes oké vinden of niet. De caravan is nog steeds populair in heel Nederland. Maar de camper is in opmars. Het aantal geregistreerde caravans in Waalwijk is aan het afnemen. Zo blijkt uit de laatste cijfers. En het is nog altijd onduidelijk wanneer het kunstwerk samen onderweg een plek krijgt op de rotonde in Loon op Zand. De gemeente laat nu weten dat er na de zomer eerst een kostenraming wordt gemaakt. En dan gaat men nadenken en een besluit nemen. Het kunstwerk zou vorig jaar al worden neergezet, maar die klus werd uitgesteld. De aannemer twijfelde of het beeld stabiel genoeg was. Samen met de kunstenaar en een bouwkundig adviseur heeft men nu gekeken naar een oplossing. Maar de kosten moeten van Loon op Zand wel eerst in kaart worden gebracht. En tot besluit, de Efteling heeft nu Joyce Schoenmakers benoemd als nieuwe financieel directeur. Vanaf 5 oktober gaat zij de directie in Kaatsheuvel versterken. Ze werkte eerst bij de top bij bedrijven als ABN en de Blauwtrustgroep. Bij de Efteling gaat ze de financiële koers leiden. Schoenmakers die kijkt uit naar een nieuwe functie. Ze zegt het is een eer om onderdeel te worden van een sterk toekomstgerichte organisatie die haar gasten al tijdenlang weet te verwonderen. Tot zover het Langstraat Media nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Ja, geloof het of niet, maar deze artiestengroep heeft ook nog eens een lokaal haakje. Ga je zo uitleggen waarom. Good Looking van Vitesse. Ja, en de oplettende luisteraar zal misschien wel begrijpen waar het lokale haakje dan vandaan komt. Want volgende week, vrijdag, is het 7 augustus. En dan is het voor RKC Waalwijk zover. Dan begint het voetbalseizoen. Het officiële voetbalseizoen gaat dan weer van start. En u mag drie keer raden. Ze spelen inderdaad tegen Vitesse uit Arnhem. Een uitwedstrijd is de beginwedstrijd voor de ploeg van Sander Duits. Ja, op dit moment loopt de temperatuur al lekker op. Hier binnen al bijna goede 27 graden. En zoals traditiegetrouw, zoals Erik dat ook altijd doet, dat houden we gewoon lekker in stand. Hebben we ook een aantal verjaardagen vandaag, een aantal Nederlanders. Maar deze springt er wat mij betreft toch tussenuit. Dat is Fernando Alonso. En voor de mensen die Fernando Alonso niet kennen, dat is een Spaanse autocoureur, Formule 1 in dit geval. Maar heeft ook een andere klasse gereden. Nou, waarom is dat zo speciaal? De beste man is 45 jaar oud geworden. Lotte, 45. Dat duurt voor ons nog even. Maar kun je je überhaupt voorstellen dat wij op een 45ste nog in een auto zouden kunnen rijden? In ieder geval in die klasse. Zo fanatiek.
1: Ja, ik wilde zeggen, ik hoop dat ik op die leeftijd nog mijn eigen auto kan rijden.
0: Ja.
1: Maar in zo'n Formule 1 wagen, ja, dat...
0: Ja, het zou mooi zijn als je het zou kunnen, hè? Maar ja, daar moet je toch uitzonderlijk talent voor hebben. Wij zijn in andere dingen heel goed, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ben je bijvoorbeeld goed in het nuttigen van alcohol? Is maar lekker zo'n botte vraag, hè? Maar het is de zomer tenslotte, hè? Dus dan komen er nog wel eens wat alcoholische versnaperingen bij kijken.
1: Ja. Om de gezelligheid? Of is dat een slecht...
0: Vind ik een diplomatiek antwoord.
1: Ja.
0: Ja, want wat opvalt, en een berichtje van nu.nl zien we net voorbij komen. De verkoop van bier daalt door hogere kosten en veranderend drinkgedrag. Nederlanders kopen minder pils en bier met alcohol, maar zetten juist vaak een alcoholvrije variant koud. Interessante ontwikkeling. Is dat bij jullie thuis ook aan de orde?
1: Nou, ik persoonlijk, als ik dan zou moeten kiezen tussen alcoholvrij en helemaal geen drank in dat opzicht, dan zou ik gewoon lekker watertje pakken.
0: Ja, inderdaad.
1: Alcoholvrij is voor mij gewoon niet.
0: Nee, dus dan gewoon lekker water. Ook nog eens goed voor de inhoud, zeg maar. En dan zit het goed.
1: Zeker, ja.
0: Komende tijd tot een uurtje of 12 zijn we gewoon bij je. En nog heel veel muziek onderweg. Waaronder deze van Justy, Jaxel en John.

Ja, nog zo'n zomers plaatje. Dit is Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. Can't stop the feeling. Ja, en het fijne is als je een keer achter de knoppen mag staan, dat je ook een beetje ja, je show eigen kunt maken. Dus ik wil dit moment even aangrijpen om de groetjes te doen aan iemand. En hopelijk hebben ze de juiste zender in de auto inmiddels gevonden. Mijn vader en moeder, hopelijk luisteren jullie intussen. Zo niet, shame on you. Maar als jullie wel luisteren, de groetjes daar. En ik zie jullie snel weer. Ja, de temperatuur inmiddels al lekker opgelopen richting de 30 graden, 28 graden in de Langstraat. Ja, en bij dat soort temperaturen, terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo heel fan van ben, krijg ik toch wel zin om van die zomerse plaatjes te luisteren. Dit is er een van, Robert van Hemert.

Volumia met Blijf bij mij. En daarvoor hoorde je Robert van Hemert met Zandloopster. Ja, zometeen gaan we op naar het nieuws van 11 uur. Maar niet voordat ik nog wat verkeersinformatie heb voor je. Ben er onderweg op de A58 van Breda naar Tilburg. Let dan even op tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg Centrum West. Daar is namelijk een flitser gesignaleerd bij hectometerpaal 45.5. En terwijl ik dat zeg, komt er nog eentje bij richting Tilburg. Van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg-Reeshof. Ook een flitser gesignaleerd bij hectometerpaal 40.4. Ja, zometeen dus op naar het nieuws. En dan krijg je nog George Michael daarvoor met Amazing. Maar niet voordat we deze hebben gedaan. Irene Cara met Flashdance. What a feeling. Plaatje 1983. Het jaar van de grootste vredesdemonstratie in Nederland.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rusland gaat de oprichter van Telegram, Pavel Durov, vervolgen voor wat het land noemt het faciliteren van terroristische activiteiten. Durov verblijft langdurig in het buitenland. Tegen hem is een uitleveringsbevel uitgevaardigd, maar de kans dat landen dat inwilligen is klein. De oprichter van de berichtenapp zou in Dubai zitten en levert felle kritiek op de Russische censuur. Telegram wordt onder meer gebruikt voor communicatie over de oorlog in Oekraïne. De felle natuurbranden in Spanje en Frankrijk hebben zich vannacht niet verder verspreid. Het vuur in de Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zou stabiel zijn gebleven. Alleen de bosbrand bij de Spaanse stad Val d'Uixó, ten noorden van Valencia, rukt volgens de krant El País ongecontroleerd op. Op andere plekken in Spanje is het vuur geblust of onder controle. Het weer zit alleen niet mee. Het is kurkdroog en het kan 41 graden worden in Spanje en Frankrijk. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het eind van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond kwart over 1 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. Het weer. Opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden. Elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: This is the sign of the times. Gezongen door de groep Belle Stars. Vind je het een lekker plaatje, Lotte?
1: Ja, ja, ik weet het niet zo goed. Het voelt een beetje oud.
0: Nou, dat kan kloppen, want het is een plaatje uit, even kijken, 1983. Wat deed jij toen het 1983 was?
1: Ik denk dat ik toen nog niet helemaal bewust van bestaan was.
0: Nee, ik denk het ook niet. Nee, ja, voor de luisteraar die ons niet kent. Wij zijn van de wat jongere generatie. Hè, van, ben jij nog van de 2000 eigenlijk? Of net niet, hè?
1: Nee, ik kom nog wel uit 2000.
0: Oh, wel. Net
1: ja,
0: wel.
1: December 2000. Dus.
0: Oh, kijk. Net aan. Net ja. aan. Ja, ik ben zelf uit 2004. Dus dat scheelt dan ook wel weer een hele hoop. Ja, dus Sign of the Times hoorde je net van Belle Stars. Met daarvoor de commerciële boodschappen en het landelijke radionieuws. Lotte, ik kijk jou even aan en ik wil je niet voor de bus gooien. Maar ik heb al gezegd dat ik het ging doen. Het lokale nieuws. Je zei net al even, het is komkommertijd.
1: Ja,
0: Is er wat te melden?
1: Ja, is er wat te melden? Ja, tot nu toe is het inderdaad nog niet ontzettend booming. Maar helaas is er gisteravond wel een ongeluk gebeurd.
0: Oh, waar dan?
1: Dat was aan de...
0: Ja, oh, dat kan niet, hè? Niet voorbereiden. Oh, hey, oh, minpunten.
1: Ja,
0: mensen die naar luisteren denken,
1: ja, ik ga je op de spot zetten. Ik denk, nee.
0: Ja, niet doen.
1: Dat was in ieder geval in Waalwijk.
0: In
1: dat
0: Waalwijk.
1: Kan ik je wel vertellen.
0: Ja.
1: Aan welke weg? Ja, ik wil het goed zeggen, dus ik ga het eventjes...
0: Anders weet je wat we doen, dan houden we hem te goed. Dan gaan we even naar de volgende plaat. Dit is Olivia Rodrigo met de Stupid Song.

0: Ja, Lotte, jij zei het net wel, wel heel grappig. Dat op onze zender de muziekkeuze nog wel eens kan verschillen van elkaar. Wat bedoelde je daarmee te zeggen eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat als je goed kijkt naar hoe de nummers elkaar afwisselen. Dat ja. Andere genres, andere jaartallen, echt alles door elkaar.
0: Ja, is dat eigenlijk niet wat de lokale zender Langs Gaat de Vem eigenlijk zo mooi maakt?
1: Ja, misschien wel.
0: Ja.
1: Voor iedereen wat?
0: Ben je er ondertussen al achter waar het ongeluk gisteravond was? Dat was mijn volgende vraag.
1: Zeker, ja.
0: Nou, vertel het eens.
1: Ik heb het natuurlijk eventjes nagecheckt. Dat was aan de Sluisweg in Waalwijk.
0: Aan de Sluisweg?
1: Ja.
0: Gewonden?
1: Ja, de meneer is tegen de boom aangereden. De auto heeft zeker wat schade opgevangen.
0: Mm-hmm.
1: Uiteindelijk wist de bestuurder nog wel op eigen kracht uit de auto te komen. Maar hij is wel naar het ziekenhuis gegaan voor nog even controle.
0: Oké, en ja, zoals altijd, heb je wat te melden? Stuur het dan even naar redactie@langsgaatmedia.nl of bel even naar 0416-652-652. Ja, en dan vers van de pers, een bericht van nu.nl. De rechtbank in Utrecht heeft woensdag geoordeeld dat Dikke Pens niet terug hoeft op Spotify. Volgens de rechter is het carnavalsnummer van de kapotte kachels geen toegestaande parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, waardoor het belang van Universal Music zwaarder weegt. Zij hadden bezwaar aangetekend. Nou, speciaal om even in te haken op dat nieuwsbericht, hebben we hier een nummertje van ABBA. Niet Take a Chance on Me, maar Lay All Your Love on Me.

Ja, ik weet niet wat het is deze ochtend, maar op een of andere manier hebben we plaatjes die gewoon heerlijk zijn voor de zomer. Waaronder deze, End of the World van Miley Cyrus.

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het complete jaar in een vakantiehuisje wonen. Afgerond 10 inwoners van Heusden staan ingeschreven op een vakantiepark. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau. Mensen met een eigen vakantiehuisje die ergens anders wonen, die tellen in deze cijfers niet mee. Wie zich dan tijdelijk op een vakantiepark heeft ingeschreven, na bijvoorbeeld een scheiding, dat wel. Den Haag heeft sinds kort ook de bal teruggekaatst. Die mogen nu zelf bepalen of ze permanente bewoning van vakantiehuisjes oké vinden of niet. De caravan is nog steeds populair in heel Nederland. Maar de camper is in opmars. Het aantal geregistreerde caravans in Waalwijk is aan het afnemen. Zo blijkt uit de laatste cijfers. En het is nog altijd onduidelijk wanneer het kunstwerk samen onderweg een plek krijgt op de rotonde in Loon op Zand. De gemeente laat nu weten dat er na de zomer eerst een kostenraming wordt gemaakt. En dan gaat men nadenken en een besluit nemen. Het kunstwerk zou vorig jaar al worden neergezet, maar die klus werd uitgesteld. De aannemer twijfelde of het beeld stabiel genoeg was. Samen met de kunstenaar en een bouwkundig adviseur heeft men nu gekeken naar een oplossing. Maar de kosten moeten van Loon op Zand wel eerst in kaart worden gebracht. En tot besluit, de Efteling heeft nu Joyce Schoenmakers benoemd als nieuwe financieel directeur. Vanaf 5 oktober gaat zij de directie in Kaatsheuvel versterken. Ze werkte eerst bij de top bij bedrijven als ABN en de Blauwtrustgroep. Bij de Efteling gaat ze de financiële koers leiden. Schoenmakers die kijkt uit naar een nieuwe functie. Ze zegt het is een eer om onderdeel te worden van een sterk toekomstgerichte organisatie die haar gasten al tijdenlang weet te verwonderen. Tot zover het Langstraat Media nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Erik, dankjewel. Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: It's time. Je hoorde de Imagine Dragons. Blijft ook een typisch radioplaatje, Lotte.
1: Ja.
0: Blijft wel gewoon lekker heerlijk. Vooral voor iedereen is het gewoon goed. Tenminste, dat spreek ik even voor iedereen.
1: Ja, zo vind ik dat wel in ieder geval.
0: Ja, je hebt wat nieuws. Ja, ik weet het zelf ook. Maar het lijkt me misschien leuk dat jij dat weer even gaat vertellen. Dat deed je net vakkundig. Dus ga je gang, zou ik zeggen. Het is namelijk weer onrustig in Engelen, begreep ik.
1: Ja, ja. Allereerst is er een auto in het water aangevonden.
0: Oh.
1: Ja. Voor de rest hebben we daar ook niet heel veel meer informatie over. Maar wat we wel weten is dat de auto afkomstig is van bewoners van Engelen die op hun raam blijkbaar iets van een poster hadden hangen met... was het precies?
0: Samenleven, dacht ik.
1: Samenleven, inderdaad. Ja. Het is eigenlijk een beetje teksten tegen de polarisatie, zeg maar.
0: Ja, ja, want in Engelen wordt nogal gepolariseerd de laatste maanden. Hè?
1: Ja, zo kun je
0: bij
1: dat
0: iedereen bekend,
1: zeggen.
0: Denk ik.
1: Ja, ja. En er is ook weer opnieuw een bepaalde jongerenplek beklad. Met ook termen die een beetje vanuit dezelfde hoek komen.
0: Oh, wat voor termen zijn het dan? Of zijn die niet geschikt voor live radio? Dat kan natuurlijk, hè? Alhoewel moet het beestje natuurlijk ook gewoon bij de naam noemen, zoals het hoort.
1: Ja, Ga ik het benoemen? AZC, nee.
0: De bekende teksten.
1: Dat is nogal, ja. Dat is nog net de nette verwoording van wat er staat. Ja.
0: Ja, dus nog altijd onrustig in Engelen. Hier is het wel lekker rustig. De temperatuur inmiddels richting de 30 graden. En hier is de flitsschijf.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Rolf Sanchez met Martjaar.

Ja, ook alweer 11 jaar oud deze inmiddels. Once I was 7 years old. 7 Years van Lucas Graham. De Deense band bestaande uit de zanger Lucas Forchhammer. Ja, en je weet het. Heb je nou nieuws te melden? Laat het dan ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl of bel even 0416 652 652. Mocht je vandaag tijd over hebben of gewoon willen kijken naar Langstraat TV, tune dan even in op het hele uur en kijk naar een reportage van bakker Bart Waalwijk, waar de eigenaren er na 23 jaar mee stoppen. Tot die tijd, gewoon nog lekkere muziek. Waaronder deze van Mumford & Sons, Below My Feet. Plaatje uit 2011. Ja, en dan zit het zometeen voor mij er alweer op. Mijn debuutuitzending, zoals ik dat even zo mag noemen. We hebben hierna nog twee plaatjes. Follow You, Follow Me van Genesis. En de laatste, ja, die hou ik even geheim nog. Dat is tot nu toe een favorietje van mij. Eerst Below My Feet.

0: even terug naar 1978 alweer. Follow You, Follow Me van Genesis. Ja, en dan zit het er alweer op, Lotte. En ja. Normaal gesproken ben ik natuurlijk degene die jou af en toe ergens op beoordeelt, van feedback voorziet. Maar nu is het jouw beurt. Hoe vond je dat het ging?
1: Ja, nou, ik
0: met debuutuitzending.
1: Volgens mij kan dit wel vaker gebeuren.
0: Ja,
1: als het zo gaat.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Zou je dan ook graag willen aansluiten als sidekick? Of zeg je, nou, doe maar niet, want dan word ik in ieder geval niet meer voor de bus gegooid.
1: Nou, als jij het zou doen, dan zou ik zeker jou wel willen supporten, hoor. Dus nou, dan ben ik er.
0: Nou, goed om te weten. Ja, we hebben nog één plaatje in de koker staan. Zometeen het landelijke nieuws en de reclames natuurlijk. Alvorens we ook nog naar Rijn Roosendaal gaan luisteren. Met 30 graden en de zomer in volle bloei is dit het enige plaatje wat nog kan natuurlijk. Rutger van Barneveld met misschien wel de grootste zomerrit van 2026. Dit is Woele Zomernachten. Dankjewel.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long covid of MECVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Er is bijvoorbeeld een verschil in kleur te zien. Bij patiënten is die minder rood. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen met long covid of MECVS sneller moe zijn en zich uitgeput voelen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Dit zal via natuurlijk personeelsverloop en een vrijwillige ontslagregeling tussen dit najaar en eind volgend jaar plaatsvinden. Het gaat om medewerkers die niet in de productie werkzaam zijn. Bij BMW werken 150.000 mensen, zo'n 85.000 in Duitsland. Duitse autoproducenten zitten al een tijd in zwaar weer, omdat er bijvoorbeeld minder vraag is, de kosten een stuk hoger uitpakken en de concurrentie uit China groot is. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het einde van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. In sommige plaatsen werden mensen opgeroepen zich op het strand te verzamelen. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters ingezet om de brand onder controle te krijgen. Het waait nogal hard en dat maakt het blussen moeilijk. Onduidelijk is nog of er slachtoffers gevallen zijn. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het complete jaar in een vakantiehuisje wonen. Afgerond 10 inwoners van Heusden staan ingeschreven op een vakantiepark. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau. Mensen met een eigen vakantiehuisje die ergens anders wonen, die tellen in deze cijfers niet mee. Wie zich dan tijdelijk op een vakantiepark heeft ingeschreven, na bijvoorbeeld een scheiding, dat wel. Den Haag heeft sinds kort ook de bal teruggekaatst. Die mogen nu zelf bepalen of ze permanente bewoning van vakantiehuisjes oké vinden of niet. De caravan is nog steeds populair in heel Nederland. Maar de camper is in opmars. Het aantal geregistreerde caravans in Waalwijk is aan het afnemen. Zo blijkt uit de laatste cijfers. En het is nog altijd onduidelijk wanneer het kunstwerk samen onderweg een plek krijgt op de rotonde in Loon op Zand. De gemeente laat nu weten dat er na de zomer eerst een kostenraming wordt gemaakt. En dan gaat men nadenken en een besluit nemen. Het kunstwerk zou vorig jaar al worden neergezet, maar die klus werd uitgesteld. De aannemer twijfelde of het beeld stabiel genoeg was. Samen met de kunstenaar en een bouwkundig adviseur heeft men nu gekeken naar een oplossing. Maar de kosten moeten van Loon op Zand wel eerst in kaart worden gebracht. En tot besluit, de Efteling heeft nu Joyce Schoenmakers benoemd als nieuwe financieel directeur. Vanaf 5 oktober gaat zij de directie in Kaatsheuvel versterken. Ze werkte eerst bij de top bij bedrijven als ABN en de Blauwtrustgroep. Bij de Efteling gaat ze de financiële koers leiden. Schoenmakers die kijkt uit naar een nieuwe functie. Ze zegt het is een eer om onderdeel te worden van een sterk toekomstgerichte organisatie die haar gasten al tijdenlang weet te verwonderen. Tot zover het Langstraat Media nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In het water werd gezocht naar een persoon, maar er werd niemand gevonden. Onduidelijk is hoe de auto te water is geraakt. De politie bevestigt dat de auto van de eigenaren is weggenomen en houdt rekening met verschillende scenario's. Eén ding is zeker, de zaak wordt hoog opgenomen. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen, zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Een woordvoerder van de Franse brandweer zei tegen BBC News dat het vuur is als David tegen Goliath. Het land gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. In Frankrijk zijn tot nu toe 184 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. De nieuwe biljetten worden onderverdeeld in 2 thema's: Europese rivieren en vogels en cultuur. Het is voor het eerst dat de bankbiljetten sinds de introductie in 2002 helemaal opnieuw ontworpen worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pants van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Volgens de rechter in Utrecht maakt het inbreuk op de auteursrechten van Benny en Björn van ABBA. De Kapotte Kachels verklaarde al eerder dat Dikke Pants niet onder het auteursrecht valt omdat het om een parodie gaat. Maar de rechter vindt het belang van Universal zwaarder wegen dan dat van De Kapotte Kachels. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het complete jaar in een vakantiehuisje wonen. Afgerond 10 inwoners van Heusden staan ingeschreven op een vakantiepark. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau. Mensen met een eigen vakantiehuisje die ergens anders wonen, die tellen in deze cijfers niet mee. Wie zich dan tijdelijk op een vakantiepark heeft ingeschreven, na bijvoorbeeld een scheiding, dat wel. Den Haag heeft sinds kort ook de bal teruggekaatst. Die mogen nu zelf bepalen of ze permanente bewoning van vakantiehuisjes oké vinden of niet. De caravan is nog steeds populair in heel Nederland. Maar de camper is in opmars. Het aantal geregistreerde caravans in Waalwijk is aan het afnemen. Zo blijkt uit de laatste cijfers. En het is nog altijd onduidelijk wanneer het kunstwerk samen onderweg een plek krijgt op de rotonde in Loon op Zand. De gemeente laat nu weten dat er na de zomer eerst een kostenraming wordt gemaakt. En dan gaat men nadenken en een besluit nemen. Het kunstwerk zou vorig jaar al worden neergezet, maar die klus werd uitgesteld. De aannemer twijfelde of het beeld stabiel genoeg was. Samen met de kunstenaar en een bouwkundig adviseur heeft men nu gekeken naar een oplossing. Maar de kosten moeten van Loon op Zand wel eerst in kaart worden gebracht. En tot besluit, de Efteling heeft nu Joyce Schoenmakers benoemd als nieuwe financieel directeur. Vanaf 5 oktober gaat zij de directie in Kaatsheuvel versterken. Ze werkte eerst bij de top bij bedrijven als ABN en de Blauwtrustgroep. Bij de Efteling gaat ze de financiële koers leiden. Schoenmakers die kijkt uit naar een nieuwe functie. Ze zegt het is een eer om onderdeel te worden van een sterk toekomstgerichte organisatie die haar gasten al tijdenlang weet te verwonderen. Tot zover het Langstraat Media nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 25-jarige Nederlander die gisteren bij een bootongeluk in Brazilië om het leven kwam, was een ondernemer uit het Overijsselse Rijzenholte. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De man had een eigen bouwbedrijf. Hij maakte gisteren met zijn vriendin en familie een besloten boottocht toen de boot omsloeg. Aan boord bevonden zich op het moment van het ongeluk 6 Nederlandse toeristen en 2 Braziliaanse bemanningsleden. 2 andere Nederlanders raakten bij het ongeluk gewond en moesten naar het ziekenhuis. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat derde landen optreden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Wat de VN betreft moeten de derde landen gezamenlijk in actie komen om het geweld daar te stoppen. Eerder deze week liet Human Rights Watch al weten dat het geweld tegen Palestijnen in het gebied weer toeneemt. HRW zei dat jaren van wetteloosheid en straffeloosheid de West-oever in een kruidvat dat op ontploffen staat hebben veranderd. In de VS heeft de Oekraïense president Zelensky zijn Amerikaanse collega Trump om een winterpakket aan Patriots gevraagd. Zelensky wil er graag 300 hebben. De luchtafweerraketten worden ingezet om Russische aanvallen af te slaan. De voorraad Patriots, waarover Oekraïne beschikt, slinkt ziender ogen. Trump wil Oekraïne vergunningen verlenen om de raketten zelf te produceren, maar Zelensky heeft haast en wil ze met spoed hebben. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn bij een papierfabriek zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij de fabriek stortte tijdens de beving een grote schoorsteen in. Er zouden ook 2 mensen gewond zijn geraakt en er wordt nog naar 4 vermisten gezocht. Eerder werden al 13 dodelijke slachtoffers gemeld. In een winkelcentrum waarvan de tweede verdieping instortte is men nog altijd op zoek naar vermisten. De beving van gisteren had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal. Dat is de zwaarste categorie. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet. De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
13: Gewoon.

De dingen die we doen in het heetst van de strijd, om het zo maar te zeggen. Ik heb vandaag mijn dag niet, mensen. Ik heb een playlist voorbereid, die werkt niet. Ik heb mijn fillers niet klaarstaan, kortom. Het is weer een programma die op allerlei manieren enorm spannend is. You can ring my bell. Wat door muziek uit de flissende 50 dan maar.

Rob de Nijs en Bo terug van 1983 hier in de middagmix. Wees welkom mensen. Een beetje een chaotische opener vandaag, want ik heb een playlist voorbereid. En ik zie 2 seconden voor het starten dat mijn playlist een nog oude playlist is. Dus op een manier heb ik de nieuwe playlist al geschreven met het voorbereiden. Dus dat betekent dan vandaag een beetje los in de vuist draaien. Maar het komt allemaal goed mensen. We zijn er gewoon met de middagmix. 98 Degrees en Stevie Wonder, True to Your Heart is hier.

Misschien herinner je Jordan Wally nog wel uit de jaren 80 met Real Love. Dit is van Third Nation, een discoversie gemaakt. Een soort van originele cover. Hebben de originele cover hebben we nog voor vandaag. Die komt gewoon wel voorbij. Want dat is toch overgebleven voor de voorbereiding. Al was de playlist verdwenen. Stond de playlist van gisteren. Maar het originele cover en de openers, die zijn wel heel gebleven. En ook het regio nieuws komt er gewoon aan. Dus in zoverre, weinig aan de hand. De jaren 80 nu met de Flag of Seagulls en Wishing.

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het complete jaar in een vakantiehuisje wonen. Afgerond 10 inwoners van Heusden staan ingeschreven op een vakantiepark. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau. Mensen met een eigen vakantiehuisje die ergens anders wonen, die tellen in deze cijfers niet mee. Wie zich dan tijdelijk op een vakantiepark heeft ingeschreven, na bijvoorbeeld een scheiding, dat wel. Den Haag heeft sinds kort ook de bal teruggekaatst. Die mogen nu zelf bepalen of ze permanente bewoning van vakantiehuisjes oké vinden of niet. De caravan is nog steeds populair in heel Nederland. Maar de camper is in opmars. Het aantal geregistreerde caravans in Waalwijk is aan het afnemen. Zo blijkt uit de laatste cijfers. En het is nog altijd onduidelijk wanneer het kunstwerk samen onderweg een plek krijgt op de rotonde in Loon op Zand. De gemeente laat nu weten dat er na de zomer eerst een kostenraming wordt gemaakt. En dan gaat men nadenken en een besluit nemen. Het kunstwerk zou vorig jaar al worden neergezet, maar die klus werd uitgesteld. De aannemer twijfelde of het beeld stabiel genoeg was. Samen met de kunstenaar en een bouwkundig adviseur heeft men nu gekeken naar een oplossing. Maar de kosten moeten van Loon op Zand wel eerst in kaart worden gebracht. En tot besluit, de Efteling heeft nu Joyce Schoenmakers benoemd als nieuwe financieel directeur. Vanaf 5 oktober gaat zij de directie in Kaatsheuvel versterken. Ze werkte eerst bij de top bij bedrijven als ABN en de Blauwtrustgroep. Bij de Efteling gaat ze de financiële koers leiden. Schoenmakers die kijkt uit naar een nieuwe functie. Ze zegt het is een eer om onderdeel te worden van een sterk toekomstgerichte organisatie die haar gasten al tijdenlang weet te verwonderen. Tot zover het Langstraat Media nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Erik, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het zonnig zomerweer met maximaal van 28 graden op de Wadden. 30 tot 33 graden elders in het noorden en westen. En 33 tot 35 graden in het zuiden en oosten van het land. In de nacht koelt het af na zo'n 18 tot 20 graden. Morgen staat zonnig. In de middag zijn er meer wolken. En in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het van west naar oost nog zo'n 23 tot ruim 30 graden. Dan de verkeersinformatie. De files in onze regio. Het is redelijk rustig. Twee files het vermelden waard. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Rechte rijstrook is dicht. Heeft te maken met werkzaamheden. Staat 5 kilometer file. De vertraging is van 11 minuten. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 2 kilometer file. De vertraging is zo'n 13 minuten. Tot zover weer in verkeer. Jouw middagmix voor de woensdag. De zaak is weer neergelegd hier. En de middagmix is een feit. We kijken in de flitsende 50 en ook de top 40 van Nederland. Deze man timmert leuk aan de weg. Een van die singles die in de top 40 staat is deze van Alex Warren. En Passenger.

0: Beste man, Tim, met goed in de weg dit jaar. Alex Warren en Passenger, de zoveelste single in de top 40 van dit jaar van deze man. En het leidt ons naar het origineel aan de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. En je weet het, als je daarvoor goede ideeën hebt, dan laat het bij me weten. Je mag het melden via middagmix@langstadmedia.nl. Of je kunt er even appen op 06 21 21 22 10. Dan komt het ook wel aan en dan gaan we ermee aan de slag voor je. Ga je voor de bekende eeuwige roem. Vandaag het volgende origineel in de koffer. Weer twee platen met een duidelijke relatie. En de een is weer een remake van de ander. Komt vaker voor. Wat hebben we vandaag? Wel nu. Het was in het jaar 2000 dat Annalee Womack de single I Hope You Dance uitbracht. Geen grote hit geweest. Maar wel een zoete ballad eigenlijk. Met nog meer rustige platen zoet. Hij is toch een keertje overgedaan door niemand minder dan Lita Adams. I Hope You Can Dance. Dat was in het jaar 2002. Twee platen met een iets andere stijl, maar het thema, het liedje zei ik wel, dus hetzelfde min of meer. Ik zal het je leuker vinden, het origineel van Annalee Womack en I Hope You Dance uit het jaar 2000. Of vind je de versie van Lita Adams, I Hope You Dance uit het jaar 2002, een betere? Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Zomerse klanken in de flitsende 50. Kandidaatplaat voor zaterdag in ieder geval. Nieuwe single van Roger Sanchez heet Mashar. Eens kijken wat hij gaat doen komende weken in de lijstjes. De top 40 en flitsende 50 uiteraard. Zo, vanuit de hits van nu maar even terug naar de jaren 80. Midden van de jaren 80. Dit misverstandje. De twee Belgen, Elena, misschien herinner je het nog wel. Was geen grote hit, maar zeker niet vergeten.

maan. Lekker warm is het wel natuurlijk. Anyways, morgen spreken we elkaar weer in een nieuwe aflevering van de Middagmix. De laatste single voor vandaag. Eugene Wild en Personality. Tot morgen, dan weer in de Middagmix. Hoi.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. De brand legde de instelling in de as en even zag het er naar uit dat het vuur naar het bos zou overslaan. 1 bewoner raakte gewond. 20 bewoners en begeleiders moesten geëvacueerd worden. Verder moesten er ook 186 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren elders worden ondergebracht. In het pand dat is afgebrand zat asbest. De omgeving is afgezet. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Volgens de politie was de vrouw toen al 5 tot 7 dagen dood. Met behulp van Interpol hebben de autoriteiten de identiteit kunnen vaststellen. De vrouw was op 29 juni vanuit de VS via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt de zaak. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. Volgens directeur Maria Suber verplaatst het volgende risico zich al naar Griekenland en Centraal-Europa. Italië loopt volgende week verhoogd risico en Suber zegt dat er afgewacht moet worden wat er met het Iberisch Schiereiland gebeurt. Dat bestaat uit de continentale delen van Portugal en Spanje en Gibraltar in het zuiden. Als daar brand uitbreekt, staat volgens haar heel Europa in brand. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Zo speelde hij in de films Once en The Commitments. Hij won een Oscar in de categorie Beste Originele Nummer met de song Falling Slowly uit Once. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het complete jaar in een vakantiehuisje wonen. Afgerond 10 inwoners van Heusden staan ingeschreven op een vakantiepark. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau. Mensen met een eigen vakantiehuisje die ergens anders wonen, die tellen in deze cijfers niet mee. Wie zich dan tijdelijk op een vakantiepark heeft ingeschreven, na bijvoorbeeld een scheiding, dat wel. Den Haag heeft sinds kort ook de bal teruggekaatst. Die mogen nu zelf bepalen of ze permanente bewoning van vakantiehuisjes oké vinden of niet. De caravan is nog steeds populair in heel Nederland. Maar de camper is in opmars. Het aantal geregistreerde caravans in Waalwijk is aan het afnemen. Zo blijkt uit de laatste cijfers. En het is nog altijd onduidelijk wanneer het kunstwerk samen onderweg een plek krijgt op de rotonde in Loon op Zand. De gemeente laat nu weten dat er na de zomer eerst een kostenraming wordt gemaakt. En dan gaat men nadenken en een besluit nemen. Het kunstwerk zou vorig jaar al worden neergezet, maar die klus werd uitgesteld. De aannemer twijfelde of het beeld stabiel genoeg was. Samen met de kunstenaar en een bouwkundig adviseur heeft men nu gekeken naar een oplossing. Maar de kosten moeten van Loon op Zand wel eerst in kaart worden gebracht. En tot besluit, de Efteling heeft nu Joyce Schoenmakers benoemd als nieuwe financieel directeur. Vanaf 5 oktober gaat zij de directie in Kaatsheuvel versterken. Ze werkte eerst bij de top bij bedrijven als ABN en de Blauwtrustgroep. Bij de Efteling gaat ze de financiële koers leiden. Schoenmakers die kijkt uit naar een nieuwe functie. Ze zegt het is een eer om onderdeel te worden van een sterk toekomstgerichte organisatie die haar gasten al tijdenlang weet te verwonderen. Tot zover het Langstraat Media nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het incident in de gevangenis in Graven, waarbij vrijdag een gevangene een andere gevangene aanviel en wist te verwonden. De DJI meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest en aangifte bij de politie mag doen. De dader zit in een afzonderingscel. Hij zou bij het koken een aardappelschilmesje gekregen hebben, waarmee hij een medegevangene stak en sneed. De DJI wil verder geen antwoord geven op vragen vanwege een mogelijk politieonderzoek. Rond het Javaplein in Amsterdam-Oost heeft de gemeente betonblokken geplaatst. Op dit moment is daar het straatfeest Pride Oost aan de gang. Een woordvoerder zegt geen directe link met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend te willen leggen. De gemeente maakt op ieder moment een veiligheidsanalyse. In Berlijn reed een man met een bestelbus in op feestende mensen. Vervolgens stak hij op mensen in. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. 1 dag later werd de dader door de politie doodgeschoten. In een appartement in het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 baby's verpakt in kartonnen dozen gevonden. De moeder en haar partner zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar moord op een kind jonger dan 15 jaar oud. De moeder, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandag met buikpijn in het ziekenhuis opgenomen en beviel van een baby. Haar partner stelde later die dag de autoriteiten op de hoogte nadat hij in dozen stoffelijke resten had gevonden. Dit jaar zal de Pride Walk in Hoorn niet tijdens de kermis in augustus georganiseerd worden, maar in het najaar, rond Coming Out Day op 11 oktober. De organisatie van de walk zegt dat deelnemers zich tijdens voorgaande jaren op de kermis onveilig hebben gevoeld. Mensen kregen met scheldpartijen te maken en er werden voorwerpen naar hen gegooid. Om de veiligheid te verbeteren wordt de walk verplaatst. De Roze Maandag op de kermis gaat wel gewoon door. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het complete jaar in een vakantiehuisje wonen. Afgerond 10 inwoners van Heusden staan ingeschreven op een vakantiepark. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau. Mensen met een eigen vakantiehuisje die ergens anders wonen, die tellen in deze cijfers niet mee. Wie zich dan tijdelijk op een vakantiepark heeft ingeschreven, na bijvoorbeeld een scheiding, dat wel. Den Haag heeft sinds kort ook de bal teruggekaatst. Die mogen nu zelf bepalen of ze permanente bewoning van vakantiehuisjes oké vinden of niet. De caravan is nog steeds populair in heel Nederland. Maar de camper is in opmars. Het aantal geregistreerde caravans in Waalwijk is aan het afnemen. Zo blijkt uit de laatste cijfers. En het is nog altijd onduidelijk wanneer het kunstwerk samen onderweg een plek krijgt op de rotonde in Loon op Zand. De gemeente laat nu weten dat er na de zomer eerst een kostenraming wordt gemaakt. En dan gaat men nadenken en een besluit nemen. Het kunstwerk zou vorig jaar al worden neergezet, maar die klus werd uitgesteld. De aannemer twijfelde of het beeld stabiel genoeg was. Samen met de kunstenaar en een bouwkundig adviseur heeft men nu gekeken naar een oplossing. Maar de kosten moeten van Loon op Zand wel eerst in kaart worden gebracht. En tot besluit, de Efteling heeft nu Joyce Schoenmakers benoemd als nieuwe financieel directeur. Vanaf 5 oktober gaat zij de directie in Kaatsheuvel versterken. Ze werkte eerst bij de top bij bedrijven als ABN en de Blauwtrustgroep. Bij de Efteling gaat ze de financiële koers leiden. Schoenmakers die kijkt uit naar een nieuwe functie. Ze zegt het is een eer om onderdeel te worden van een sterk toekomstgerichte organisatie die haar gasten al tijdenlang weet te verwonderen. Tot zover het Langstraat Media nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man die in Litouwen geboren werd keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. Als ze dat niet voor 1 juli 2027 voor elkaar hebben, grijpt de provincie in. Op kosten van de genoemde gemeente zal de provincie dan de huisvesting voor statushouders regelen. Een paar maanden geleden kregen Zwijndrecht, Krimpenerwaard, Voorne aan Zee en Leidschendam-Voorburg ook al een laatste waarschuwing. Zij moeten voor 1 april volgend jaar aan de eisen voldoen. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franken zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Er kan verlengd worden. Franken zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Volgens Trump gaat de VS ze hard raken. Iran kan een afranseling verwachten. Fox News liet Trumps uitspraken niet horen of zien, maar las ze voor. Vanmorgen vroeg meldde de VS dat er meerdere Iraanse ballistische raketten waren onderschept. Iran bevestigde vervolgens de aanval op Amerikanen in Jordanië. Het weer. Het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Dit was het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

Je zegt een hele goede middag. De summer is inderdaad magic. 33 tot 36 graden in de regio. Het is dus erg warm. En met een aantal paracetamolletjes in je huis is het nog dubbel zo weet. Want ik ben een beetje grieperig. Maar we hoeven de deur niet uit. Live vanuit de home studio, vanuit de thuisstudio in Putten is dit van 6 uur klaar op Langstraat FM. Ik zeg een hele goede middag. Tot 6 uur zijn we bij je met straks weer verkeer en het regionale nieuwsupdate met Erik van Vliet. En ook iets wat een griepje lijkt, maar nothing can break me anymore. Zelfs geen griepje.

Kijken, nemen op de weg 52 kilometer files staan te vinden. Er zijn te vinden op de A15. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Gorinchem en Sliedrecht-West. Door een eerder pechgeval sta je daar 4 kilometer in de file. Een klein half uurtje vertraging daar. A16, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Markbrug en Afrit Breda-Noord. 2 kilometer. Staat ook stil op de A16 op de hoofdrijbaan tussen Moerdijkbrug en knooppunt Zonzeel. Door wegwerkzaamheden 4 kilometer. A17, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Klaverpolder en Afrit Moerdijk. Door wegwerkzaamheden op de A16. En dan tenslotte de A27 staat het stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem. Door wegwerkzaamheden is het een en ander daar afgesloten en er staat een omleiding aangegeven. Je kunt zien dat het vakantietijd is. Kom er tijd op in het gebied van de files. Gelukkig dan maar. Komt ook niet altijd voor. Zometeen een flitsschijf van Rolf Sanchez en Marcher. Maar eerst Clubhouse, Do It Again, Billie Jean. We gaan terug.

I Only Wanna Be With You is eigenlijk het origineel van deze plaats. Dit was de zomerse versie van Rolf Sanchez. Dit is een flitsschijf deze week. En Marcia heet het, geloof ik. Dit is, mocht je het nog niet geweten hebben, Zomer in Nederland.

0: Dit is het regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het complete jaar in een vakantiehuisje wonen. Afgerond 10 inwoners van Heusden staan ingeschreven op een vakantiepark. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau. Mensen met een eigen vakantiehuisje die ergens anders wonen, die tellen in deze cijfers niet mee. Wie zich dan tijdelijk op een vakantiepark heeft ingeschreven, na bijvoorbeeld een scheiding, dat wel. Den Haag heeft sinds kort ook de bal teruggekaatst. Die mogen nu zelf bepalen of ze permanente bewoning van vakantiehuisjes oké vinden of niet. De caravan is nog steeds populair in heel Nederland. Maar de camper is in opmars. Het aantal geregistreerde caravans in Waalwijk is aan het afnemen. Zo blijkt uit de laatste cijfers. En het is nog altijd onduidelijk wanneer het kunstwerk samen onderweg een plek krijgt op de rotonde in Loon op Zand. De gemeente laat nu weten dat er na de zomer eerst een kostenraming wordt gemaakt. En dan gaat men nadenken en een besluit nemen. Het kunstwerk zou vorig jaar al worden neergezet, maar die klus werd uitgesteld. De aannemer twijfelde of het beeld stabiel genoeg was. Samen met de kunstenaar en een bouwkundig adviseur heeft men nu gekeken naar een oplossing. Maar de kosten moeten van Loon op Zand wel eerst in kaart worden gebracht. En tot besluit, de Efteling heeft nu Joyce Schoenmakers benoemd als nieuwe financieel directeur. Vanaf 5 oktober gaat zij de directie in Kaatsheuvel versterken. Ze werkte eerst bij de top bij bedrijven als ABN en de Blauwtrustgroep. Bij de Efteling gaat ze de financiële koers leiden. Schoenmakers die kijkt uit naar een nieuwe functie. Ze zegt het is een eer om onderdeel te worden van een sterk toekomstgerichte organisatie die haar gasten al tijdenlang weet te verwonderen. Tot zover het Langstraat Media nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Dankjewel Erik van Vliet. Tijd voor het weer. Vanavond volgt een warme en heldere zomeravond. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen tot zonsondergang ruim boven de zomerse grens van 25 graden. Vannacht draait de wind naar het westen en vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets in kracht toe. Veel kouder dan 18 graden wordt het op de meeste plekken niet. Vlak aan zee en in stedelijke gebieden is er zelfs sprake van een plaknacht met de minima rond of ruim boven de 20 graden. Morgen begint de dag overal droog en zonnig. Na een warme nacht loopt de temperatuur ook op donderdag alweer snel op naar de zomerse waarde van 25 graden. Morgenmiddag is het opnieuw volop zomers met al zijn er grote temperatuurverschillen. Met de westenwind probeert minder warme lucht ons land te bereiken, waardoor het minder heet wordt dan vandaag. Vooral in het westen is dat goed merkbaar met zo'n 22 graden vlak aan zee. Iets verder landinwaarts loopt de temperatuur echter al snel weer op. Zo wordt het in Amsterdam ongeveer 26 graden en in de Langstraat 30 tot 33 graden. Ook morgenavond kan er lokaal nog een bui voorkomen. Van het westen trekken brede opklaringen het land over en het wordt zo'n 20 graden. Vanaf vrijdag is het lekker zomers weer. In de Langstraat.
2: Goedemiddag. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM. We gaan de zomer tegemoet.
3: We gaan de zomer tegemoet. Met
2: Anton Nachtzaan. Anton Nachtzaan. Het is zomer. Zomer op je radio.
4: Zomer op je radio.

inderdaad, I love the nightlife, maar dan wel om op twee oren te liggen. Lekker. Ah, je weet het, het kussen zo, je handen onder je kussen en dan zo richting je oren, lig je inderdaad gewoon lekker op twee oren. Lekker slapen, jongens. Alicia Bridges, 1979, was het een best een redelijke grote hit voor deze jonge dame. 8 weken tot 40, nummer 9, piekte dit nummer. En dit is ook zo'n lekkere oldie uit 79. Patrick Hernandez.

Crack and Smack, zoals ze in het Engels zeggen. Kraak en smaak, gewoon in het Nederlands. Een nieuwe plaat. When the Magic Comes. Het is weer zo'n heerlijke, lekkere plaat. Een beetje jazzy, een beetje funky. En daar houdt Nachtzaam wel van. Waar ik ook van hou is van dit jaren 70 parels, als het ware. England Dan en John Ford Coley. I'd really love to see you tonight.

The Angelus. Frank en Esmee. Prachtige plaat. Het is hun nieuwste wapenfeit als het ware. Het is 13 voor 6. Dat betekent dat we bijna weer aan het eind zijn gekomen van de martelgang van Komelin. Dat zullen we maar zeggen. Even een paar plaatjes en dan ga ik weer even plat, jongens. Want straks moeten we er ook weer zijn. Dit is Elbow Bones and the Racketeers.

0: De werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van Zessen Klaar. Elke werkdag van 5 tot 6. Van Zessen Klaar. Met Anton Nachtzaal. Op Langstraat FM.
1: Nou, zeg maar.

Nou, laat dat briesje maar achterwege, want het is gewoon heet, om het zo maar uit te zeggen. Erg heet. Summer Breeze, 1972. Keith Urban heeft het in een 26 jasje gestoken. Ook dat is niet te versmaden, als het ware. Het is inmiddels 6 voor 6 geworden. Dit is de laatste vocale. Het is ook weer een spiksplinternieuwe plaats. Van een band die al jarenlang aan de weg timmert. Dit is Van Dikhout, over timmeren gesproken. En wat er morgen komt...

0: Waar zijn nu de woorden die wij willen horen? Honger, dorst, hè? Dat was de laatste vocale van Dickhout. Niet van Dickhout, maar van Dickhout. Dat is de juiste benaming in het juist Nederlands.
1: Van Zessen, van Zessen, van Zessen!
0: Klaar! Dat zeg ik. Het zit er wel op, jongens, voor vandaag. Bij leven en welzijn, als we ons hetzelfde voelen morgen als vandaag, dan zijn we er morgen weer en anders overmorgen of anders volgende week. Het is een hardnekkig griepje om het zo maar uit te drukken. Dus paracetamol doet wonderen en houdt je enigszins op de been. Maar ik ga zo meteen weer even een paar uurtjes plat. Spreek je straks weer om 8 uur voor een nieuwe aflevering van de Classics of Rock. Niet verder vertellen, maar dat programma is al opgenomen. Hoe dan ook, een hele fijne voortzetting. En tot straks of anders tot morgen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlening van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man, die in Litouwen geboren werd, keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franke zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Franke zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het Radio Nieuws.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: ben liever blind dan dat ik hier nu zit.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. En wereldster Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Dat heeft ze bevestigd via social media. De zangeres, die al decennia lang bekend staat als voorvechter van de LHBTI+-gemeenschap, staat op het World Pride Music Festival in AFAS Live. Ook Bebe Rexha, Paris Hilton en DJ Honey Dijon treden op. En die laatste werkte al meerdere keren samen met Madonna. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het Radio Nieuws.

0: media.
1: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retinon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. En wereldster Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Dat heeft ze bevestigd via social media. De zangeres, die al decennia lang bekend staat als voorvechter van de LHBTI+-gemeenschap, staat op het World Pride Music Festival in AFAS Live. Ook Bebe Rexha, Paris Hilton en DJ Honey Dijon treden op. En die laatste werkte al meerdere keren samen met Madonna. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker luisteren.

En met ILO en I'm Alive werd het even over 8. Zomaar midden in de week, woensdagavond, 8 uur. Dat betekent tot 10 uur weer hier op Langstraat FM, The Classics of Rock. We geven straks weer een slinger aan die Classics of Rock top 100 carousel. We hebben uiteraard de Rock Request. Mocht jij trouwens een Rock Request hebben, laat het me gerust weten. Stuur even een mailtje naar Anton Narsaan @langstraatmedia.nl. Of even appen 06 4737 6692.

Nummer is te vinden op het meest recente album, het nieuwste album dan wel te verstaan, van Aerosmith. Het deed niet zo heel erg veel, want dit kwam vorig jaar op single uit en het flopte deerlijk. Dat was My Only Angel, Aerosmith en Dusty Rivers en Take My Time, die zat daar weer voor. Welkom bij de lekkerste rockklassiekers in de Classics of Rock met Alice in Chains en Take It.

Het heeft wel wat weg van het nummer van Roxy Music en Brian Ferry, Let's Stick Together. Maar dit was Let's Work Together van Camp's Heat. Van een tijd geleden alweer. En uit 2009 hadden we nog Alice in Chains en Take Her Out. Zo direct de Rock Request van Geert de Meer. Ditmaal gaan we terug naar 1975 met een band Holland. Echte nederpop rock van de bovenste plank. Je hoort zometeen het resultaat. De Rock Request van Geert de Meer. En tot die tijd de Flock of Seagulls. Dit is The More You Live, The More You Love.

Holland en The Magic Mary uit 1975 deed helemaal niks in de hitparade. De Chagrin Detail was dat in diezelfde periode nog een Nederlandse band actief was onder dezelfde naam Holland. Wellicht dat het daardoor een beetje te verwarrend was om hitgevoeligheid te recreëren als het ware. De Rock Request van Geert de Meer, Holland en Magic Mary.

Van het nieuwste album van de band America hadden we World of Light. En daarvoor Amy Winehouse, de eerste Britse vrouw die op één avond maar liefst de 5 Grammy Awards in de wacht sleepte. Ze overleed trouwens 23 juli 2011 aan een alcoholvergiftiging. En ze was toen nog net 27 jaar. En dit is Don Farden en I'm Alive. We gaan terug naar 2011.

Het is zomer in Nederland met een lekkere zomerse rockklassieker uit 1969 van Brainbox uit Nederland. En The Summertime. En daarvoor Don Farden uit 2011 en I'm Alive. De Classics of Rock met strakjes nog een slinger aan de Classics of Rock Top 100 carousel. En in het tweede uur, je weet het, hebben we een Classics of Rock albumtrack. Maar eerst Fleetwood Mac.

Muziek van het meest recente album van Green Day. Dat was I'm Never Gonna R.I.P. Het is trouwens ook nog hun meest recente single voor Brainbox en Fleetwood Mac en Gypsy uit 1982. We hebben dit uur nog twee voor je. Allereerst uit 1985, iets waar menig mens op zit te wachten. Election Day van Arcadia.

0: Classics of Rock.
1: En met Arcadia en The Election Day werd het bijna tijd om het eerste uur af te sluiten. Snel afscheid nemen voor en plaats gaan maken voor het nieuws. En weer en zo weer bij terug voor het tweede uur. Welk we aftrappen trouwens met muziek van David Bowie en de Young Americans. Tot zometeen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechten verantwoorden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Het is woensdagavond, even over 9 op Langstraat FM. David Jones, oftewel David Bowie en de Young Americans. We draaiden hem, ik weet het, vorige week ook al. Maar toen moest hem draaien voor Patrick en hij miste het hem net. En het was zijn uitdrukkelijke verzoek of ik hem nog een keer wilde en kon draaien. Nou, dan dat verzoek hebben we dus volgaarne voldaan. Vandaar nogmaals David Bowie en de Young Americans. Tot 10 uur vanavond hier op Langstraat FM door de Classics of Rock met nu de nieuwe Asia. Dit zijn The Wildest Dreams. Goedenavond.

Classics of Rock. Classics of Rock. Nu, de lange van Nachtzaam. Anton Nachtzaam. Met de Classics of Rock van 8 tot 10.

Hij maakte ooit deel uit van Fleetwood Mac, Peter Green. En dit was een van zijn eerste solo hits die we in die extended version draaiden. De lange van langzaam, Fool No More. De classics of rock, lange van langzaam. En de Bee Gees, 1997, die zat alweer voor met Alone. En deze dame, die is een bom, een bewust ongehoede moeder. Bliss Etheridge, Like the Way I Do.

1972, The Son of My Father en Chick Recap. Daarvoor dus de bondmoeder, oftewel de bewust ongehuwde moeder, want ze is lesbienne, maar ze wilde dolgraag een kind. En een van haar beste maatjes uit die periode was Neil Young. En Neil Young is dus de vader, de biologische vader dan wel, van haar kind. Hele tijd geleden praten we dan over Melissa Etheridge's. Die draaiden we ook nog met Like the Way I Do. En dit is nieuwe muziek van Bryan Adams en 51 States.

De Lido Shuffle van Bas Kijks. Dan is het nu tijd voor Take It Easy On Me. Een nummer van de Australische soft rock band The Little River Bands. Uitgebracht in december 1981 als tweede single van het album Time Exposure. Het nummer bereikte de nummer 10 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En werd hun zesde en laatste top 10 hit in diezelfde lijst. Bereikte trouwens ook nog nummer 14 in de Adult Contemporary Hitlijst. Het nummer werd geschreven door bandlid Graham Gobel en geproduceerd door de Britse platenproducer George Martin. Dit zijn de heren van de Little River Band.

En met de Concert Classic van Billy Preston en My Sweet Lord, oude hit van George Harrison, werd het bijna 10 uur. Dat betekent dat we ook zomaar midden in de week op deze woensdagavond op Langstraat FM weer aangeland zijn aan het einde van dit radioprogramma. Volgende afspraak uiteraard volgende week woensdagavond tussen 8 en 10 voor dit programma. En ik spreek je graag morgenmiddag weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe Van 6 Klaar, waarin we je proberen te begeleiden van werk naar huis met het laatste nieuws, weer en verkeer en de lekkerste muziek. Ik laat je van nu achter op Langstraat FM met Bad Hearts en Mean Old Man of Mine. Ik zeg wat dit betreft tot volgende week en wat mij betreft tot morgen. Mama.

Six of Rock.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa. Dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd 31,7 graden gemeten. En daarmee is het oude record uit 1948 met 2/10 van een graad verbroken. Volgens Weer Online is het al het 9e datum warmterecord van dit jaar. Vanaf morgen wordt het minder warm. In het oosten kan het nog tropisch worden, maar vanaf vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 22 tot 27 graden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne vreest dat Rusland vannacht een grootschalige luchtaanval uitvoert. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland daar al dagen voorbereidingen voor treft. Hij doet daarom opnieuw een dringend beroep op bondgenoten om extra Patriot luchtafweerraketten te leveren. Tegen nieuwsite Axios zegt Zelensky dat hij president Trump heeft gevraagd om een winterpakket met 300 Patriots. Trump zou hem beloofd hebben te onderzoeken wat mogelijk is. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. En een Nederlands stel heeft in Frankrijk een duur etentje afgesloten met een bezoek aan de politie. De twee liepen op hun trouwdag weg uit een Michelin-sterrenrestaurant zonder de rekening van €234 te betalen. Ze werden de volgende ochtend aangehouden nadat de eigenaar van hun hotel hen had herkend. Het stel zei te denken dat ze niet hoefden te betalen omdat het eten tegenviel. Uiteindelijk is de rekening alsnog voldaan. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.

Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legde aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.